Sun nog zien, 6 uur 43 minuten. 6 uur 43 minuten, we nog zijn op een we nog dia 16 juli. Desejamos mais claro, um bom e um feliz início de um dia novo. Feliz manhã.

0: Personalmente, vi te quiere por ese pinco cambio, dan de ley, mancha opi cambio en la mes. Por sobre, si dado momento, el gonchi nan no te atende, ¿qué bo que hace? Ando lo puedo seguir para el hobby grupo, dona hobby rubiano no bo trabajo, pero... ¿Habnit? Porco te queda, porco, ni que bo cría nan en sala. Mientras tanto, yo no me tengo visto vos en la Ganos Ban 13, un último informe importante sobre mi visa, porque tengo que tener cuenta qué está pasando a nivel de mi visa internacional. Hoy viene de apuntar a mes, qué está lo cual que sucede de cuánto va a tener el doble temblamiento para el temblor que conoce, conoce el terremoto, que conoce pues en Venezuela. Pues a ver si tiempo de una mitad 13 es aquí también pavo. Pues NASA ha emitido día 10 último, hoy no sé 16, caso si man pasa acaba, han emitido información, muy importante, mostrando el verschrijving que está completamente de parte del país Venezuela, dos que dos sismos aquí. NASA confirma ese también. Pero la que nos van a comenzar con información importante, pues son. Ora mi mira cosa in guita, si mi te punta mi mes. Kiko e onda di coni tanto buraco den lei je obraki. Di Kiko mi te papiano, sei dello qual che te puntrami. E ciò cu Princess Casino a DCD, questa sera supportano. Pa sopra e ti un problema già importante. E il conflitto ta cu Princess Leisure Ruba. Y diferente banco local no perdonan pues para abrir una cuenta y corte de primera instancia trata tres procedimientos separados relacionados que peticionan de operador para acceso al servicio bancario y Kiko nos mira a raíz de aquí no por pues Princess Casino te prepara para ser a soporte después del periodo de algo más que un año que el proyecto abre públicamente. Diferente medio de comunicación, a tres es aquí para adelante, los últimos dos días, y vemos tipo aquí la situación era insostenible. Y mi colega Nelson estaba teniendo una entrevista, me tengo pisado con Ronnie Wex, de caso que está abogado, que está representando a Princess Casino, que da una información arriba, si era y Kiko Tour a cumplir con él, y a Paquico, de entero caso.
1: Paso una inversión en Aruba grande, en Embassy Suites. Qualcun ha si dambe la tomano ungefähr 2 anni per preparare il ruimte, trainare equipment, trainare gente e anche passare a giugno se come non ha aprire la porta non. Però è non mai facile, non ha un po' di contrattempo con il mondo bancario posso per non operare ma non tutto il negozio in Aruba mi sono in quanti banco per operare normale ma per pagare l'impiegato non pagare quente non pagare belasti non pagare hur e te dice già non ho in quanti di banco per certo ieri non stavo in un meeting con un banco non che per fin ho aprire un quente però solamente per non pagare pago non locale e sento después quando mi sarebbe in corte e hai un ordine di corte contro il banco per non poter aprire un quente in Aruba. Non arriva 4 casi di corte contro il banco, non passa l'una stapleta di corte per sopra il banco non ha niente di aprire quente, per non è basicamente una vita impossibile, e è impossibile che non può operare nel casino in Aruba. Ferre di seta, ho avuto un contrattempo di incominciamento anche di parte di differenti autorità, anche non che raduna il permesso non necessario, perché ma ne bo sa casino, un tipo di industria che è regolamentata per il governo, e che è di supervisione di centrale banca e il ministro di giustizia, che richiede differenti permesso, tutelamento, ontheffing, per non poter operare. L'incominciamento è sempre stato un problema. Tambe tuma tempo per non porre agnelle e al finale di dia non allogra agna cooperazione o fai permesso necessario di ministro con giustizia per non porre agnelle casino però andiamo a visa e banco non ha chiesto un problema e te dia già quindi sei un problema
2: però non è che da dry riba non è che da pagare debito con placa cash
1: sì e sei stata un po' inusual non è che da pagare debito con placa cash pa sobra ya gente não puto bem nunca tem casino também com cash não pode pagar of hunga e pode dar um exemplo casino não está obrigado para pagar o que não chama drop tax. Drop tax é um belasting riba cada florin com gente hunga tem casino não está ordo registrar e a base de seta cobra um belasting e prensa esta porba paga su belasting non periata cu cash non dico paga pa su non ti quenti banco e na bai belasting dins pa paga non quenta e na honinga di tu ma non placa mentre santo ma ne bo sa cash ta con uetta che betal medel non sa asta manda carta pa belasting dins e tempo e pa su non ti nenga di tu me placa pa bisa man quando non ti un base legal pa nenga di tu ma placa cash belasting dins non ni tu me molester pa contestar nos carta. E assim não tem outra coisa, mas com a raça, com a prensa, se chega no ponto quando não é gevoel que não está logrando e não é decidido de tomar uma decisão difícil de ser na porta. Não tem quase 5 mil dólares de inversão parada em casino que basicamente nada vai perder.
2: Yeah. E quando o trabalhador tem que te parar de não? Lo vai atender com não de uma forma correta?
1: Sim, o trabalhador não te pode atender de maneira correta. Okay. Agora, as we speak, não te sentando e que não te papiando que o trabalhador não. Não te oferecendo um paquete que te inclui na sensatia, na objections termine, etc. De lo que a minha compreender de um gerente não havia me intatado e ainda não está compreender a situação e o trabalhador não está cooperando. Não está firmando um paquete, não para não pôr. Já, sigue com a vida.
2: Já. Yeah. Não tem outra destinação para o casino aqui? Não tem nenhum interessado local?
1: Tem a hora que não conosco a Sinaleu, que passou para... Não me dá um stop back speed. Ainda não é que interessa tudo o que tem em casino, que está state of the art, a coisa não é novo. Não tem nada segunda mano. Tem casino, está roupa, não está... unusual, não está ongebruikelijk, quando usa hopi equipo segunda mano, não, mas nem machine refurbish, mesa não refurbish. Tem geval aqui, não tem caso. E ainda de princes a 13, tudo o que não tinha casino, está state of the art, está novo, novo. E ora não tomei decisão quando não vai sair fora de Aruba, não decidi que acho que uma maneira organizar. Para começar, não tem um equipo agora aqui, para começar a unplug toda a máquina aqui, começar a desarmar, paquetar em cada um container, para não poder ir back na outras operations que não tem em diferentes partes do mundo. Princess tem casino com hotel em diferentes países do mundo. Então, é processo, um processo bom organizado agora aqui. Na última hora, tem gente que a approach nos para dizer que não importa interessar either den tuma fule casino over e eu riego num acordo que donge hotel para não seguir que casino off diz compra certo parte de equipo man. Nada concreto riba mesa agora que não tem nenhum indicação as we speak me não tem nenhum carta de é interessado não. Tudo o que me tinta WhatsApp e um telefone. Pois é top curou ainda, mas não pode dizer que agora que não tem um gênero que está interessado para tomar over, mas está com uma aduna nossa de compreender que não pode interessar. É processo para prensa, está mais simples agora que não se beija que é processo de atender que traga dona, atender com o banco, para sobrar, obviamente, prensa na Aruba não tem suficiente placa para seguir pagar tudo que deve, não, inclusive de belasting que seja, que não. Moederbedrijf die ja voor is te bemanda plaka Aruba pasina nan po paga tulo ke nan tingu paga na Aruba pa ora nan baina na gatu kos netjes opgeruimd i reglana Aruba
2: ja au e bota sindiku nan dat por masku e boycott bota sindiku dun boycott bota tingi mas hende ku boycottia e casino
1: bota mi no sa si tin boycott pero e tegenwerken tota peculiar tota in tegenwerken riba differente fronts. Tá tem até depois que a autoridade não a cooperar para dar uma goedkeuring para a Cine Casino por a Habri. Depois, não estava a mandar carta não com a mita de Ranha, com a crença que não estava a instigar. A cooperação também com o hotel operator não estava optimal, também estava lá com a roupa de DCA. É dono de hotel se a cooperar sempre, não? La gana me conhecer up front, que é dono de hotel, estava um gentleman, durante o processo aqui, te dia tchau, te ayer ainda, comunicação que dono de hotel estava roupa bom, pero esse aí estava é único, por o resto, tudo que não é tegenwerking. Que me
0: va a escuchar a abogado Ronnie Wicks, que está representado en el caso que es propietario, ¿no?, de lo que está el casino llamado Princess Casino, con el Princess Leisure Aruba VBA, con el único cosa que hay en Aruba está Tejo Verge. Entonces, ¿vos sabes? No sabe, pero escuchando, todo mi hay en mí, no sabe, tiene mí, big question marks. De 7 minuti passati, di ora di 5 ore tardi, e mi tengo pensato con tanti visita in Aruba e mandatario holandese di dia in Aki, che nada más e nada menos con meneer, come van de Straat, come mamma che trovi, staatssecretaris, che ai Dios, come mamma che trovi, van Burg, toch? Sì. Exacto. Anto tin hobby información de el día na aquí, hobby declaración, ela estaba ta yera ma escucha. De enfoque, ma comprende ma waka wore riba telaruba ko ela bai tirumbala na telaruba, etcétera. Pero toch como pueblo y como periodista, mi te sinti ku pa mi no tin claridad como ciudadano de Aruba. Por sobra per te che ascolto il mio team, mi ti comprende che è bene bisami, in certa forma, che porti differenti advice, se la contesta Patrick, che il rato di advice di Aruba può essere un costo, però è la base su me, se riba il rato di Stato. Allora, posso, ora che il commentario è, no? Assintami, ma non è questa bisa in olandese, a zetmi duas. È come se fuera con noi, se non è un chambon, ando con la Raad van State da conta in Hollanda. Non tu mami na malo. Posso sa qua mi da un inang ku ta vorsander e abisa ku mist algo mi se sosode e pa qual mi abisa e hafa mi se bin. Però or mi pregunta ta e mi no ta hanyando mi ta buscando diferente camina mi chiar pa un gen esplicami qua te cambio nan. Che cosa è l'intenzione finale ora qui? Dico biarno hollandese e per chico e mi ha cambiato che a bin a ruba chi che la biha si finally chi che la biha si negociare renegociare chi che la bin pe ho di intere cose che mi messo mi sapevo da me ieri acaba mai è strano co ta di un caso che mai è strano co ta e potava co menese presidente però e me ne se dan de mi concepto come se te e mes nota o te di un intero assunto aqui. Parlamento, un parlamento da che danno dentro è assunto aqui. E è parlamentario non di coalizione. Posso non appuntrando, posso mens, posso appuntare per riunire che ombra, posso appuntare chi coi una posso responsabilità ta chieda, chi co ta para con posso responsabilità, posso comprendere chi come che me? No tiene una conferencia de prensa en sí, pero ella opta para visitar o así me debes declarar así cierto declaración hasta me llega a mi orea con un doctor gente que papia nan te pisa de quien nan que papia ando me debes a vota atender con prensa o no te atender con prensa ya, pero como esa un problema en Aruba, ¿no? Quinta prensa. Y en todo caso, pues no considerarme y no contarme de que Buchilandia sí. Eso tiene coste y pues no está allá. Pues sobra, me te quiere mi team school, me te quiere con mi te dominar en materia. O vos decís a mí, sí, pero ¿para qué podía invitar a conferencia de prensa? ¿No pasa para qué? Pues en la final de cuenta, sorry me, me escosco e te visa, e no te obtende, of Raad van State, advies, e te. No te mandé mucho pe, pero Raad van State te conta. Well, a mí te pise le mismo cos. A vos te estás secretario de Holanda. Vos no te emenester de Holanda. ¿Vos te comprendes? Entonces, inanta caminda ku vitame po bira un tiki arrogante. E nu hende che papia di impacto constitucional e il rol di Rat van Staten maniera ku e che describie. Poto come debo sopra mi dove passa papo e declaration che datin seca Patrick Speed di bisau flat e ma bisa na iera cava. A mi lo attendeva cose che di un'altra forma. Però, yeah, cada quien sa con un'altra, riba periodismo. E se è il punto. Però mi ti preoccupa, sicuro ora mi va con il cambiamento di sai non sta vedendo, e sicuro mi ascolta e analizza espressioni così. Santo, ora mi ascolta l'intervista ieri. Nada más de una ocasión la falta no se en la respeto también real en debes así ponte tú en serio y vos me estás en una entrevista que puede quedar de que otro puede esperar pero no me interesa pavo es parte de lo cual que te va a dar declaración que la iba entonces y Kiko está lo cual que entonces Kiko está lo cual que es cambio dan che tu vai mi ti chieda bim papiami di rei di supervisione per bisami qua te camera che go te postura e postura che posnan come ulanda tu manna final della cuenta se era po voler firma algo però già accordo con lo qual go da co te compromiso te compro ne avete vai però e non dona ningun declaration official e te mi contesta ti hobby pregunta qua che da superfluo che da me ne pisa den l'aira assi moi Buccilandia però pa mi non te vado in contesta ante un cos hobby serio demasiado serio para non sa attende e come si vede mani like Eva no che fa dam e la che da papi di su sushi di su dia di sushi 25 di juli che hamro bim bai è bonita però ma ne come ne pisa che mi coma il tigre, a me non mi interessa. Posso con? Che ben, mi non sa, però scuccia per un mes. E usca per un mes.
3: Jette tegen mij gezegd, dat hoeft hij ook niet tegen mij te zeggen. De HOFA betekent dat er twee regelingen door de parlementen moeten. Hier de landsverordening en in Nederland de Rijkswet. En het is mijn taak om daarover te overleggen.
0: Ma come non è che ti pensavo, no? Che mi incontro parola, ti pensando here and in Netherlands. Cotto parola, a chi non ruba, non sto piano di un cos, però in Olanda di un altro cos, con non sta mente pisa, con non sto piano, dice. Anto ora mi malese sei, mi dico, well, da chi conto, da come cosa che ti incade in altro, eh? Pa sopra, botte mira, pues, buon cla, e le pensavo, buon cla. E le pensavo, Kiko, non mi le attrasse troppo. Le cominciare nel punto qui, che punto qui, mi dà mi analizzare cosa che Kiko pide per pide, ok? Ma analizzare.
3: Dat heeft niet, Jette tegen mij gezegd. Dat hoeft hij ook niet tegen mij te zeggen. De HOFA betekent dat er twee regelingen door de parlementen moeten.
0: Twee regelingen door de parlementen moeten, oké? Okay? Quanto, meneer Van den Burg?
3: In de landsverordening en in Nederland de Rijkswet.
0: Aquí el landsverordening in Holanda en Rijkswet. Aha.
3: En het is mijn taak om daarover te overleggen met in dit geval premier Eeman. Dat heb ik ook vanochtend gedaan. Ik had vanochtend een overleg zowel met premier Eeman. Er was ik heb eerst gesproken met Eeman alleen.
4: En daarna
3: met het kabinet in bijna totaal. Dat waren twee goede overleggen. Waarbij we bij verschillende onderwerpen hebben stilgestaan. Uiteraard, waar we het net al even over hadden, onder andere ook bij de OVA. Nou, daar ligt nu een advies, of eigenlijk liggen er twee adviezen, moet ik zeggen, van de adviescommissie met betrekking tot de landsverordening en van de Raad van State. En wij gaan nu samen, dus Aruba en Nederland, op basis van die twee adviezen de definitieve voorstellen maken. Dus het verwerken van de adviezen.
4: Zie u die adviezen als een beetje bindend?
0: Helemaal niet.
3: Kijk, adviezen hoef je niet over te nemen, mm-hmm. want anders hadden ze het wel een besluit genoemd in plaats van een advies. Maar dit zijn twee hele belangrijke organen. Zeker. Kijk, niks negatiefs over u. Nee. Maar als u mij een advies geeft en u zegt A en de Raad van State zegt tegen mij B, ja, dan ben ik toch geneigd om eerder naar de Raad van State te luisteren dan u, waarmee ik niks negatiefs over u zeg.
0: Was goed, Jack? De importabel moet je zo'n diep op. We komen neer, pero de Raad van State, ja, ja. Want dat is serieus. Omdat de vorm bevalt daarmee respect.
3: Maar de Raad van State is natuurlijk wel een belangrijk orgaan. Nou, hetzelfde.
0: En dat heb ik ook in Kunos, Kunos, meneer de Visa, Raad van Advies, is een onbelangrijk orgaan. Maar ons is het een belangrijk orgaan. Want dat is serieus.
3: Dat geldt natuurlijk voor de adviescommissie die ook de Arubaanse regering heeft geadviseerd. Dus we gaan die adviezen zeer serieus nemen. Wat we gaan doen daarmee, dat kunnen we nog niet zeggen, want daar moeten Eman en ik nog echt het gesprek over hebben met elkaar. Dan moeten onze ambtenaren ook goed werk in doen. Maar daar gaan we mee aan de slag.
4: Staat niet.
0: Daar gaan wij mee aan de slag. Is het de lokale onze payasie? Ze heeft de bizarre woord. Denk zo papiamento. Dus, korte palabra. El requisito de aprobación previo. Nomester. En nomester patur e disposición de ley nacional. Y seguro para proteger la autonomía legislativa de Aruba y obligación de haya aprobación de Rex Ministerial, mester está limitada solamente en el artículo que trata de cuantificación de normas financieras. ¿Qué que se con otro cambio en la ley nacional, que no tiene impacto directo y específico en acordar entre Holanda y Aruba, no necesariamente me pasa, donde me un procedimiento. Entonces, es de lo cual a mí, comisario, no juicio por esa forma.
4: ¿Un open voor verandering?
3: Ik vind dat je adviezen altijd buitengewoon serieus moet nemen. Als je zegt, ik sta niet open om van iets goeds iets beters te maken, dan ben je verkeerd bezig. Het betere is altijd, ja, het zit al in het woord, te prevaleren boven het goede.
4: Ik heb vernomen van het IPCO-vergadering in Nederland, Den Haag, een paar weken geleden. En dan hoorde ik de fractieleiders, ook van de coalitiepartijen in de Arubaanse regering, praten over die artikel 38.
3: Ja.
4: Daar willen de ik denk, er moet een verandering in komen. Men voelt toch dat daarin, in artikel 38, onze autonomie een beetje aantast. Wat vindt u zelf van?
3: Nou, daar is dus ook over geadviseerd. En precies zoals u zegt, is daar gezegd, zou je dat niet wat strakker moeten regelen? Dus daar zit een man ook. Verder ga ik niet al te veel over ons gesprek vertellen, want het moet ook tussen ons blijven. Maar ik kan u wel zeggen dat hij daar vrij strak op zit.
0: Dat hij vrij strak daarop voor zit. Want dan komen ik ook een die artikel 38 en dat accepteer. At least het doen gaan we waren in zijn zapaten, no? We hebben gezegd dat hij met een logo, zo'n sushi, zo'n kiko, maar het pajarito die daar sincero, no? La gasolina los antiki.
3: Dus tegen mij zegt, daar moeten we echt ook even goed naar kijken.
2: Is dat dus goed voor Aruba, meneer Van den Burg?
3: Nou, ik denk, kijk, om te beginnen, denk ik oprecht dat de HOVA en daar een gekoppelde landsverordening goed zijn voor het koninkrijk als de taal, samenwerken om het koninkrijk sterker te maken.
0: Boek hebben papje die koninkrijk samen en koninkrijk versterken. Maar kijk op ons van de bingo, famoso, hoe heet het? El ley, cutanto nos tiene a brincar para años largo, nanta brincando esa cosa aquí en Holanda. Y te ainda pues no por respetar, eso siempre vos que tiene, la última palabra.
3: Samen om de landen sterker te maken. Daarnaast denk ik ook dat de HOVA ook enorm Arubaanse volksvertegenwoordigers en dus het Arubaanse volk ook echt kan helpen. Aruba doet het echt heel erg goed. Beter dan Nederland als het gaat om de financiën. De schulden dalen. Er is sprake van een overschot op de begroting ieder jaar. Dus dat doet echt Aruba heel erg goed. Wat je wel ziet is dat Aruba nog heel veel geld kwijt is aan rente betalen aan Amerikaanse banken. dat is natuurlijk toch zonde geld. Dat wil je liever steken in het opknappen van het raffinaderijgebied. Dat wil je toch liever steken in leven, of in wonen, of in zorg, of in onderwijs, of in investeren in San Nicolas. Dus nou, daarom denk ik echt dat die wet goed is voor het Koninkrijk, goed is voor de samenwerking, goed is voor Aruba en de Arubaanse bevolking. Maar, zeg ik altijd meteen bij...
2: Het parlement.
3: Die beslist.
2: Ja.
3: Maar... Niet Erik van den Burg. En dat betekent ook dat nee is nee, dan gebeurt het niet.
4: De financiën ging beter, overschot, surplus. Maar dan vraagt de oppositie, als het goed gaat. En u zegt, Nederland wil Aruba helpen met een lagere rente. Waarom moet er een conditie komen of met de Rijksminister had over ons, die beslist en zo. Daar hebben ze een vraag van, je wil me helpen, maar je wil mijn autonomie kwijt.
3: Nee, ik ben helemaal niet bezig met het beperken van de autonomie van wie dan ook. Het is wel zo dat op het moment dat je leningen afsluit, wat nu ook gebeurt, hè, banken die geld lenen, of het nou is aan u, omdat u zegt ik wil een auto kopen of een huis kopen, of banken die geld lenen aan een bedrijf, of banken die geld lenen aan een land, ook die stellen daarin eisen. Als u naar de bank toe gaat en u zegt tegen de bank, ik wil graag een huis kopen, dan vraagt de bank aan u, maar wat verdient u? Heeft u een vast contract? En op basis daarvan zeggen ze, nou, wat kost het huis? Hoeveel is het huis waard? Allemaal dingen waarnaar gekeken wordt, ook nu. En dat heeft ermee te maken dat je dus wel wil dat het ook goed gaat met degene die leent. Dat is natuurlijk voor een deel omdat je geld terug wil hebben als je leent. Maar het is ook een deel, want ik wil dat het goed gaat. Als je kijkt naar Aruba doet het echt heel erg goed. Maar meer dan 10%, volgens mij is het op dit moment 16%. Dat is echt heel veel van de begroting van Aruba. Wordt uitgegeven aan rentebetaling aan Amerikaanse, vooral Amerikaanse banken. Dat is allemaal geld wat je kunt besteden aan zorg, onderwijs, wegen. Ja. Nederland, dat geldt niet alleen voor Aruba. Niemand kan beter lenen bij Nederland. Niemand kan beter lenen dan lenen bij Nederland. Omdat Nederland heeft de hoogste status bij de banken in de wereld. Een van de weinige landen die het heeft. Ik geloof dat er 12 landen in de hele wereld zijn die dezelfde status hebben als Nederland. En daardoor kunnen wij heel goedkoop geld krijgen.
0: Maar mensen, dat is jabo, pero, botinko pagano. Mita bolevisabo, Erik van den Burg, den tuso declaration que le doen el último día en aquí, no te convenceme. Al contrario, él es inca temor y él es inca duda de mí por lo que te hofa. A mí te un que te para fuertemente para hofa. So mi revisa me esté en cambio. Pero mi quiar sa, visami, kiko ta contenido, kiko ta lo cual vos te vai adaptar en el texto de ley, mi me esté una explicación, ma in te visa riba e saki. And the sei te lo cual co te vore ki, non è ne potu name. Ago, echo co vinte mira co, Mike Eman Messi come non te besa te negociare, mi te vuoi mas bien co ta, Geoffrey Waver come ministro di finanzas, claro, logico, diciamo, ya, si, co, pero, allo, e ta kai, con co bebin, al final di cuenta, a vota responsabo, ta vota prome minister. Dus, mi non sa, e postura holandese e sicuro di Erik van den Burg che in Aruba e i due ultimi giorni anche all'agami con hopi preguntas hopi pregunta hopi question mark hopi question marks per sopra queremi e la laga mas incertidume e la laga se cammina mas mani te dimmi sì di buona bollei dimmi lei cosa. Dagami la game, niet te un tiki te akina. Nami bij een raad, dus in de party commercial, pas op een bisau per dat. Zeg dat het er gaan duro, duro, femer die ik deed. Aves, nog stabij overvol, supuestamente riba fiber optic. En to, zeg dat niet ficaco. Mitingo sera extra trempang. Zeg dat extra trempang, dat is een kwestie niet die 6 uur. Voor dat promeek 6 uur, dus nog slim is bij VR een raad. Maar promeek 6. Sì, non mi può pensare. La gami mi ha pensato vai da mia parte commerciale. Anto ora mi vengo back, mi te donavo, ma mi ha pensato massa informazione. che da voi mes. No bello. Ba papà be ave toccante di terreno come se Kiko mi tiene papà da me, guarda.
5: Ah, voi ieri di chiedere se inscrivere con gente a noci? E se non è un buon costume o una forma? Después di 24 ore, voi chiedere se inscrivere con gente in tre etapa importanti che dovrei fare. Prima etapa, non sai accumulo di qualcosa del biofermo. E sa che le batterie nato come si pegano a altro e afferire la mesma gente. Dos, e batterie non acida come si fa una fiesta e non come si secreta acido riba e gente. 3, è capo di esmalte di gente da cui si vuole tagliare. E conseguenze non di essa che sta con il nostro consaglio è buraco, cavità di gente, o anche il nostro consaglio forma finti viti, rondi e carni di gente. Después di 24 ore non acchi, è capo di batteria acchi da cui si avvira duro. E vuol non portitele, per esempio, plus, o scherimento di gente. E in anno sarà un buon dentista che caia dentro. E in anno si usa tools na special per quitare e calcolo qua bene di batteria non qua bira duro. Dosa uovo sa che sa che tu mal costumbre per forma. Corda scheiro con gente dura noci, prometto che vai drumi.
6: Pa topo po cuenta di loto online sta facile. Scoge pay.away come metodo di recarga. Llena el número de teléfono con el link en la cuenta de Pay.away y también es suma que vos deseas de pasar arriba de la cuenta de Loto Online y Primi manda. Así la que Primi manda, lo recibí una notificación de app de Pay.away para así por aprobar el request. Da clic arriba en notificación y clic arriba Approve. Así la que aproba la transacción, lo por mira es suma a bajar arriba de la cuenta de Loto Online. Se não recebi a notificação, lo por sali for de a página de Loto e abri a app de Pay.away, lo por vai na pending e assina por escolher a request para aprovar isso aqui. Maneira que aprovar a transação, lo por vira a suma a bairro para a conta de Loto online. Também, ora por estar comprando e não tem suficiente saldo para completar a compra, o sistema lo donava a opção acaba de completar e hasi e pago usando Pay.away para o saldo que falta e o mesmo processo da conta. Mais é fácil e agora com mais maneira para recargar a conta de Loto online ou compra para sempre o seu número preferido, bem Wega.
7: Que vai para a vacância aqui? Que me deve fazer para mim? Ah, já me sabe. Por me costa passa busca um balde de gás na EcoGas Express para se nos decidir de by campa ou decidir de desgrill banipul. Bom, e aí que sim, também está Ultimate Summer. Mas por me, legal em passa visitar EcoGas Drive-Thru Service situado na tanque Flapchen 9, busca meu tanque e busca pouco carne para meu grill mais lat. Ai, duxam! Assim na fácil, costa by com EcoGas.
8: Kiko tanifica pata urubia. Nos gusta explorar nos islas. Nos da social y pasatempo con familia y amigos. Tan importante para nos. Nos da valente y da masha orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, e sei da quem nos dá. Salute, nos isla, nos serviz, Balashi.
9: Buscando uma companhia renovada, certificada e que te traz solamente com material de qualidade, busca Atco Aruba. Para fundeje, nos encalite mix of granite cefta. E para jardim de bussonho, nos oferece unwashed mix stone. Para nos contratistas, nos tem base course, lo qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AVMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
10: Desarrollar su propia técnica, basar y batir sentido e intuición. El curandero ha sostenido salud en su forma más natural